0: ゆゆ。
1: Trots op jou. Vergeet het soms te zeggen, dus doe ik het nou. Ben trots op jou. Drie woorden die vertellen dat ik van je hou. Zoveel van jou. Zo trots op jou.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal.
2: In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolle Mina, onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4e verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Het weer. De komende dag eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn twee mensen om het leven gekomen. Het ultralight-toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina met de leuzen: de nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide initiatieven was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4e verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daar kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Enkele supporters werden gearresteerd. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische zorg nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralight toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De afgelopen avond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Apkoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

hoor je nooit zingen. Ik hou van mij, wordt nooit gezegd. Maar ik hou van mij, ga ik toch zingen. Want ik hou van mij alleen. En ik meen het echt. Ik hou van mij, want ik ben te vertrouwen. Ik hou van mij kan ik ophouden. Ik hou van mij,

rolt lekker op. Want ik hou van jou is niet de sleutel tot de ander. Maar ik hou van mij, al klinkt het bot en slecht. Want wie van zichzelf houdt, die geeft pas echt iets kostbaars. Als hij ik hou van jou tegen een ander zegt.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. Gisteravond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. De actie was georganiseerd door Dolle Mina met de leuze "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Apkoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Naties krijgen honderden miljoenen van de VS. De Amerikanen moeten nog zo'n 4 miljard aan de VN betalen, maar wilden eerst hervormingen zien. Ze hamerden onder meer op flinke bezuinigingen. Nu dat is gebeurd, zal de VS binnenkort $850 miljoen overmaken. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4de verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof, Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn gearresteerd. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3de plek op de EK naar een 2de plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf morgen enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach, doe nog.

0: jij en ik. En
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In meerdere steden heeft de actiegroep Dolle Mina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen deden daaraan mee, onder andere in Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als Veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van Lisa uit Abcoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen aan achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daarna kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55:41. Dan het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken. Dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarom heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim gingen het veld op nadat ze waren bekogeld met vuurwerk vanuit het uitvak. Tientallen ME'ers en agenten te paard kwamen daarna in actie om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond. Tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dan het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen. En af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. De aanklacht was dat kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account op TikTok konden openen. Dat was in strijd met de wet. TikTok zou de privacy van kinderen niet genoeg beschermen. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie nu $400 miljoen. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd de importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na drie extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In allerlei steden heeft de actiegroep Dolle Mina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen fietsten bellend en roepend door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van de 17-jarige Lisa uit Apkoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn opgepakt. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon, het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM.
1: Wets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met de Amerikaanse overheid. Die sleepte TikTok voor de rechter omdat het bedrijf de privacy van kinderen niet genoeg zou beschermen. Zo konden kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account openen. Dat was in strijd met de wet. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Volgens de Europese Commissie schermt TikTok de accounts van kinderen en jongeren niet genoeg af. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. Toen de politie er was, is de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. In Nederland is volgende week vrijdag een gedeeltelijke maansverduistering te zien. De maan zal dan voor ongeveer 93% bedekt zijn door de schaduw van de aarde. Wie de eclips wil zien, moet wel vroeg zijn wekker zetten. Hij begint rond 3:50 s'nachts en het hoogtepunt is rond 6:15. De maansverduistering is het best te zien bij een heldere hemel. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Muziek bij de koffie met Marcel Druif.

Ja, Drukweg hoorde je en Marianneke natuurlijk. Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe aflevering Muziek bij de Koffie. Ja, de zaterdag editie. Fijn dat je erbij bent en laat dat dan ook vooral weten. Dat kan natuurlijk via een verzoekje. Doe dat dan naar marcel@bingofm.nl of gebruik de Bingo FM app. Bellen mag ook nog steeds hoor. 0909-321-2211. Het is niet zo dat we de telefoonlijn hier hebben afgesneden. Is ook nog steeds gewoon in gebruik. Wij kijken even naar het verkeer. Zien op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Flinke vertraging van 14 minuten. En dat komt door wegwerkzaamheden. Hou daar dus eventjes rekening mee. Ja, vertragingen die had ik gisteren ook. Gisteren ben ik namelijk even naar Zandvoort geweest. Naar het racecircuit. Hè, om daar eens eventjes alles te gaan bewonderen. En het was wel op zich goed geregeld. We hebben geparkeerd bij Amsterdam Arena. Daar de bus gepakt. Nou, die was toen nog vrij leeg. Maar dat veranderde al vrij snel. Dus toen we bij Zandvoort waren, konden er echt geen mensen meer in. Maar ik had prima een zitplekje. Ja, en de terugweg was eigenlijk ook best goed geregeld. Moet wel even wachten. Maar ook het afvoeren met de bussen ging prima. Goed, ik hoop dat jij ook een leuke dag hebt gehad gisteren. En anders misschien dit weekend, hè, want er wordt weer gereest. In dit programma gaan we zometeen eerst bellen met Bert van Liende. We hebben de bingo-schijf en het uitgebreide weerbericht. En natuurlijk muziek. Een grote stap hoor, van Marianneke naar Maan. Hier is Leven.

0: Ja, Andreas Junior hoorde je en de nacht is van mijn leven. Wij hebben aan de telefoon Bert van Lienden. Goedemorgen Bert. Ja, je bent onderweg, hè?
1: Ja, ik ben even onderweg. Ik moet even naar mijn schoonvader toe.
0: Ja, naar Leersum.
1: Dus ik zit even op de... Naar Leersum. Ja, dat klopt. Ja. Dus ik zit even op de A27, want de A12 is afgesloten.
0: Ja, het is drama daar. Er staan wat meerdere vertragingen. Bert, je bent ondertussen al een tijdje in Nederland, een weekie. Hoe is het om weer in een ondiep te zijn?
1: Nou ja, perfect joh, dat gaat wel weer goed.
0: Nou, dus, niks boven
1: ondiep. Ja, het is inmiddels ook alweer 2 weken, hè?
0: Ja.
1: Dus het gaat, joh, dat vliegt heel snel voorbij. Ja. Maar het gaat goed allemaal.
0: Oh, heel goed. Zeg Bert, de onderwerpen van Ondiep TV voor morgen.
1: Ja. We zitten nog in die herhalingssessie.
0: Heel goed.
1: Er is een onderwerp, een orkest, Catching Culture. Dat wordt herhaald. Dan hebben we nog het Straatwegfestival, wat ooit geweest is. Dat wordt ook herhaald. En dan hebben we nog de Koningsdag in en bij Café de Binnenstad.
0: Kijk, nou dat zijn ze dan, Bert.
1: Dat zijn de onderwerpen die morgen in Unewijk Noordwest zitten, rond de klok van 6 uur, op uw stad.
0: Heel goed gesproken, Bert. En vanmiddag, vanavond, dan is er ook nog een wedstrijd van FC Utrecht, hè Bert?
1: Ja, die moeten uit naar Sparta, dus op Spangen.
0: Ja.
1: Vanavond om, als ik het goed heb, 7:15.
0: Dat klopt, ja.
1: Ja. En,
0: het gaat niet zo goed met FC Utrecht, hè? Nog 0 punten.
1: Dat klopt. Het oogt allemaal wel wat chaotisch.
0: Ja.
1: Maar laten we er vertrouwen in blijven houden dat het goed komt.
0: Ja.
1: En ik hoop dus dat het vanavond 1-2 wordt. En dat er 3 punten meegaan naar Utrecht.
0: Ja, dat hopen we denk ik met z'n allen, Bert.
1: Ja. Maar er moeten nog wat spelers bij. Dat is wel zo.
0: Oh, oké. Okay. Goed Bert, goed om je gesproken te hebben. Veel plezier vandaag in Leersum. En
1: dank je.
0: Wij spreken elkaar.
1: Oké, dankjewel.
0: Dag Bert.
1: Hey, een prettige vakantie, hè?
0: Ja, dankjewel Bert. Ciao.
1: Oké. Hoi, ciao.
0: Dag. Ja, Bert van Lienden, die hoorden we. En inderdaad, mijn vakantie, die zit eraan te komen. Ik kan dat nu alvast dan wel vertellen, omdat Bert even het voorzetje geeft. Volgende week zit op mijn plek Maurice Franken. Ja, hij gaat de weekendprogrammering eigenlijk doen van Muziek bij de Koffie. De zondag deed hij al. En dan doet hij de zaterdag voor mij erbij, omdat ik inderdaad op vakantie ga. Nou, zover is het nog niet. Eerst ga ik nog wat leuke Nederlandse liedjes draaien. Sommige beter dan de ander, dat is nou eenmaal zo. Maar van deze hebben we hoge verwachtingen. Het is namelijk de
2: Bingo's.
0: Ja, daarom. Henk Dissel en Chansen.

Marco Borsato op bingo. Ik zou het zo weer overdoen. Samen natuurlijk met onze treintje. We kijken elke zaterdag ook over wat leuks te doen is in de stad. En het antwoord daarop is ja. Je komt onder andere naar het Centraal Museum. Daar doen ze deze weekenden een filmavond, nacht houden. Dat is altijd om 9 uur. En vanavond staat er ook een film op het programma. En dat is de film Thelma en Louise. Dat is een klassieker natuurlijk van deze twee vrijgevochten vrouwen. En ik heb wel eens een hele documentaire ook over deze film gezien. Waarin van alles wordt uitgelegd. Zo is het bijvoorbeeld de eerste film waar de man een lustobject wordt. Ja, het was nog nooit eigenlijk gedaan. Eigenlijk was het in elke vrouw. De vrouw altijd het lustobject van de man natuurlijk in de films. Maar dit keer was het omgedraaid. En dat was de eerste keer dat dat gebeurde. En er was ook geen slechte man hoor. Het was namelijk Brad Pitt. Dat was het lustobject in Thelma & Louise. Vanavond dus. Een kaartje kost €17 bij het Centraal Museum. Ja, misschien dat je dat dan ook wel wil gaan doen. Net zoals Doe Maar.

0: We allemaal onze eigen problemen. Roeland Belen hoor je een dansvloer dilemma. We kijken even naar het weer. In de ochtend valt met enige regelmaat een bui. En tussen de buien door breekt dan sporadisch af en toe de zon door. Vanmiddag dan trekken de meeste buien weg naar Duitsland. Krijgt de zon meer ruimte. Er waait een matige wind uit noordwest. Aan zee is de wind van tijd tot tijd vrij krachtig. Maxima liggen rond de graad of 19. Zondag. Dan wisselen zonnige perioden en wolken elkaar af. Blijft zo goed als droog. En de temperatuur stijgt naar 18 tot lokaal 21 graden.
1: Iedere zaterdag muziek bij de koffie met Marcel Druijf.

Raymond Hermans en Hypnose hoorde je. We kijken even wat er te doen is nog hier in de stad. Je kunt bijvoorbeeld naar Leidse Rijn. Daar is dansen op straat op het Berlijnplein. En je kunt er ook een hapje mee prikken. Dan moet je wel even wat betalen, maar dat valt wel mee. 17,50 voor het aanschuiven bij het diner. Voor de rest kun je kijken naar flamenco-uitvoeringen. En meedansen op de Afrikaanse dans. Nou, het is om 4 uur. Het duurt tot 9 uur vanavond. De entree is dus gratis. Misschien kun je ook wel een bachata doen. Django Wagner doet het nu in ieder geval wel.

0: Ook deze zomer was hij volop aan het toeren. Edwin Evers met de band. En dit is dan Ik Meen Het. Maar tijdens de show werden natuurlijk heel veel liedjes gedaan. En dat was ook weer een totaal goed sfeertje daar. Goed. Wij kijken eens even naar het nieuws. Want er is na vorige week de bijzondere zonsverduistering. En misschien heb je het al gehoord in het nieuws. Is er nu ook een maansverduistering te zien? Dat is volgende week, vrijdag 28e. Je moet wel even vroeg je bed uit. Want het gaat gebeuren zo rond 3:30 s'nachts. En dan bereikt om 6:15 het maximum van 93%. Wat gaat er gebeuren? Nou, de aarde staat dan precies tussen de zon en de maan in. Leuk is dat ik dan waarschijnlijk ergens in Zwitserland ben. Ja, en toen dacht ik, misschien dan als we een beetje hoog in de bergen zijn of zo. Ja, niet dat het heel veel dichterbij is. Maar misschien dat we heel veel vrije zicht hebben. Omdat daar de verlichting toch meestal wat minder is. Nou, gaan we er eens even over nadenken. Het is natuurlijk wel heel vroeg opstaan, hè? Maar ja, als je toch wakker bent, hè, is het altijd even een goed idee om te kijken. En je hebt geen bril nodig, hè? Dat scheelt ook.
1: Ik ken jou.

waarvan ik houd op Bingo FM. En de stilte valt zo hard. Maar stil wordt het niet. De volgende die staat alweer klaar. Gisteren heeft hij opgetreden. Hij zal nog aan het nagenieten zijn. Hij stond op Lowlands. Ook wel Blowlands. Hier is Hyperventilatie.

kan ik mijn Italiaans alvast een beetje geloven. Wesley Bronco-story en de Tutti Colori. Theaterfestival De Parade is ook nog steeds in de stad. Ja, je zult echt het internet op moeten om te kijken wat er te doen is. Het is het rondreizende festival. En ja, er zijn honderden voorstellingen. Dus ja, wellicht zit er dit weekend wel wat voor je bij. Dat waren ondertussen de onderwerpen die te doen zijn in de stad.

ik nog een beetje door wil feesten, is de eerstvolgende artiest na het NOS Radio Nieuws er totaal klaar mee. Zij heeft hoofdpijn. Nou, wie dat is, bedenk het maar zelf eventjes. Hè? Volgens mij geef ik het al weg. Zeg, zometeen het NOS Radio Nieuws van 11 uur. Wellicht jouw verzoekje in het volgende uur. Dat zou heel fijn zijn. Stuur hem door naar marcel@bingofm. En we hebben natuurlijk ook in dat uur de dag van vandaag. Hoeveel zijn er? Het zijn er 3. Nou, dat is niet echt een hele grote oogst, maar goed. We moeten ermee doen, hè. Het is wat het is. Eerst maar eens even luisteren naar het NOS.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. Kinderen onder de 13 konden zonder toestemming van de ouders een account openen op TikTok. En dat was in strijd met de wet. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie $400 miljoen. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft die beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. En tienduizenden mensen zijn vanochtend vroeg met de trein vertrokken naar Zandvoort voor het laatste Formule 1 raceweekend. Over een uur begint de sprintrace. Daarom vertrokken de eerste treinen al vanaf 5 uur vanochtend. Ook sliepen veel fans op campings in de buurt. Om 4 uur vanmiddag begint de kwalificatie voor de Grand Prix van morgen. Het weer, vanochtend een aantal buien, maar tussendoor ook droge periodes met zon. Vanmiddag steeds minder regen, bij ongeveer 20 graden. En morgen in het noorden nog een bui, op andere plekken zon en wolken. Het wordt dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Muziek bij de koffie, met Marcel Druijf.

Ja, eigenlijk voor deze plaat geldt ook dat je terug gaat in de tijd. Hè? Zo oud is die alweer. Honey hoorde je. En vanavond heb ik hoofdpijn. Hele goedemorgen als je er net bij bent. Welkom bij Muziek bij de Koffie, de zaterdag editie. We kijken even naar het verkeer. A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Daar is 9 minuten vertraging. En dat komt door wegwerkzaamheden op de A12. Je hoorde het zojuist ook in het NOS Radio Nieuws. Het verkeer naar richting Zandvoort. Ja, dat is goed geregeld. Dat heb ik gisteren zelf ook ondervonden. Ik had de auto bij Amsterdam Margarina neergezet. En toen met de bus naar Zandvoort gegaan. Ja, ik kan niet anders zeggen. Het was gewoon top geregeld. En ja, voor de mensen die nog nooit naar Zandvoort geweest zijn of bij een Formule 1 auto in de buurt geweest zijn. Ja, en waar we bijvoorbeeld wel op tv kijken. Ik ben gisteren zelf eventjes de duinen ingelopen. Nee, niet zelf ingestapt, mensen. Dat gaat niet, denk ik. Maar ja, even een rondje langs de duinen. En toen stond je er echt heel dicht bij de baan. Dan zag je hem zeg maar over een heuveltje naar je toe komen. Nou, als je op tv kijkt, dat je denkt, ja, dat zal best hard gaan. Maar als je erbij staat en je ziet hem langs je heen schieten. Ah, mensen, het gaat zo ongelooflijk snel. Dus niet te bevatten eigenlijk. In dit uur hebben wij zometeen de dag van vandaag. We hebben het uitgebreide weerbericht en de aankomst van Henry Verwoerd. Wellicht ook jouw verzoekje. Geef hem door. Marcel@bingofm.nl

0: Ja, nieuwe muziek, Dans voor mij, hoorde je op Bingo FM. Met onder andere Wesley Klein, Brace en Team Rush Hour. Ja, heb ik ze toch weer allemaal genoemd.
1: Het is zaterdag.
0: 22 augustus.
1: De dag van...
0: Het is internationale dag voor de slachtoffers van religieus geweld. En dat zijn er natuurlijk een heleboel. Er zijn toch heel wat oorlogen vanwege het geloof gedaan. En nog steeds. Het is ook folklorendag. En het is Bao-dag. Ja, dat is een gestoomd broodje van oorsprong Chinees. En er kan van alles als vulling in worden gedaan. Het kan een beetje vlees zijn, maar het kunnen ook diverse groentes zijn. Ja, en het spijt me, maar helaas, dit waren de dagen voor vandaag. Het zijn er niet zoveel, hè? Gelukkig hebben we ook nog verzoekjes. Verzoekje onder andere van Hetty. Die zegt, zou jij Mike Versteeg willen draaien met Hartslag van je heupen? Graag voor Yolanda, omdat wij dit zo'n mooi liedje vinden. Nou, dames, dan zou ik zeggen, geniet ervan.

lieveling. Je hoort hem overal ter wereld natuurlijk, Bingo FM. En dat zeg ik niet zomaar. Hey, het volgende verzoekje komt namelijk uit Marokko. Ja, daar is Hans Hofman en die zegt... zou jij een leuk liedje willen draaien? Ja, het liedje wat je aanvraagde, Hans. Dat is echt een kinderliedje. Maar vond ik een beetje niet kunnen. Dus ik heb gekozen voor Arman en Op de Tandem van Marokko. En heel veel plezier daar ook in Marokko, hè, mensen.

Fleming en Hartwell. Fleming stond in ieder geval op het podium gisteren bij Zandvoort. Ook geen idee wie er eigenlijk vandaag allemaal optreden. Maar ja, er wordt flink uitgepakt. Daarvoor hadden wij Armand. En op de tandem naar Marokko. Nou, ik hoop dat Hans niet op de tandem naar Marokko is. Maar ik wens je daar natuurlijk nog veel plezier. En blijf lekker genieten van de muziek van Bingo FM. Zoals deze Henk Bernard. Ben jij een engel die lacht? Zometeen heb ik het uitgebreide weerbericht.

0: Hij wordt ook vaak aangevraagd natuurlijk. Henk Bernard en ben jij een engel die lacht. Wij kijken naar het weer. Er is een mix van zon, wolken en buien. Vanuit het noordwesten zijn er geleidelijk minder buien. Maximaal liggen tussen de 18 en 20 graden... bij een matige tot aan zee vrij krachtige noordwestenwind. Vanavond en vannacht dan blijven er in het noorden van het land buien voorkomen. Elders is er ruimte voor opklaringen. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen dan wisselen zon en wolken elkaar af. En zijn er in het noorden enkele buien. Het wordt dan zo'n 20 graden.
1: Iedere zaterdag muziek bij de koffie met Marcel Druijf.

0: weekend.
1: Muziek van Bingo FM, Erik Kaspers, Jaspers en goed dat jij er bent. De explosie van het centrum van Utrecht in de Visserssteeg staat ons allemaal nog in het geheugen natuurlijk. En sommige mensen die daar daadwerkelijk wonen hebben gewoon een nieuw huis nodig. Onder andere Han van Dobben samen met zijn vrouw Claudia. Die zijn daar dus volop mee bezig. Een hele reportage, die kun je nu lezen op de website van Bingo FM. Ga daar dus eventjes naartoe. En dan kun je het hele interview daar zien. Wij gaan naar René Karst, laat ons ontvallen. Het interesseert me echt geen ene reet, dat zegt René Karst.

0: me dan.
1: Robert van Bemert en gevangenis. Een hele goede morgen, Henry.
2: Goedemorgen.
1: Ja, een lekker bakje chocomel. Dat ga ik de komende weken toch even missen.
2: Ja, ik kan het wel opsturen naar je vakantieadres.
1: Ja, maar goed, koud. Italië, je weet hoe daar een cappuccino smaakt natuurlijk.
2: Ja.
1: Kan, nou,
2: voor 11 uur, hè?
1: Ja, het is nu, dat heb ik inderdaad wel gezegd. Dat is ook zo. Ja. Maar goed, de toeristen denken ze, ja hoor, prima, als jij dat wil. Maar ze kijken er toch een beetje raar van. Ja, een cappuccinootje in de avond of zo besteld. Nou, nu zou het misschien nog net kunnen, hè?
2: Ja.
1: Maar goed, misschien dat we een beetje appen. Hè?
2: Ja,
1: hou een beetje contact.
2: Ja, tuurlijk. Geen probleem.
1: Laat je me dan ook even weten wat een weekendartiest is.
2: Ja.
1: Dan ben ik dan altijd wel benieuwd naar. En ik kan ook luisteren natuurlijk. We hadden net nog een verzoekje uit Marokko.
2: Ja, ik hoorde het.
1: Ja.
2: Nee, dus, maar ik zal het zeker doorgeven.
1: Ja, heel fijn. Ja. En nu is het makkelijk. Want nu kan ik je het zo mij vertellen. Wat is de weekendartiest van deze week?
2: Van deze week is het Colinda.
1: Colinda.
2: Vier platendruiver Colinda.
1: Ja. Maar hoe kom je daar zo op? Want dat is nou niet meteen iets waarvan je zegt. Nou.
2: Nee, ik had vandaag een verrassingsdag, denk ik.
1: Oké.
2: Dus, ga vier platen.
1: Dus toch 's morgens dat jij wakker wordt, volgens mij. En dan komt er ineens een soort aura of een lampje boven je hoofd.
2: Zoiets.
1: En dan ineens dan is het zo, hop.
2: En dan zit ik weer op Spotify en zit ik weer, dat is ook wel leuk. Die is ook wel leuk. En dan kom ik zo. Zo stel ik mijn programma samen.
1: Ja, er zit wel een gedachte achter, mensen. Het is niet zo uit de losse pols.
2: Nee. Er zit een hele goede gedachte achter.
1: Goed zo. Ja. Hey, dan nog even een vraag. Kunnen mensen eventueel ook in jouw programma een verzoekje doen?
2: Ja, dat kan. Henry@bingofm.nl of via de socials, zoals het dan netjes heet.
1: Nou, goed zo. Hey, fijn om je dan toch nog in ieder geval vandaag te zien.
2: Ja.
1: En
2: dat duren 3 weken?
1: Zo. Ja, vanaf volgende week pas, hè?
2: Ja.
1: Ik ga donderdag inderdaad even
2: terug. Ja, oké. Nou, dus de groeten daar in Bella Italia.
1: Bella Italia, mamma mia. Ja, ik neem wel wat Nederlandse muziek mee trouwens. In de auto, hè?
2: Ja,
1: zodat lekker het nog een beetje.
2: Ja.
1: Maar misschien ook wel wat Eros Ramazzotti.
2: Ja, mooi man.
1: Wij gaan nu luisteren naar Roxy.

Ja, de laatste tonen van Flair en Door het oog van de nacht. Nou, je had het al begrepen, hè? Ik ga op vakantie. Mijn programma wordt overgenomen door Maurice Franken. Ja, dan is het gewoon in hele goede handel. En ja, ik wens jou daar ook heel veel plezier bij. En ook bij de rest van de programmering hier op Bingo FM. Ik zal zeker af en toe eventjes luisteren hoe het allemaal gaat. Goed. Wij nemen voor nu afscheid. En volgende week dus Maurice Franken. En fijn weekend ook nog, hè?

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een droneaanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het magazijn van Ozon vloog in brand en volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt, is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die hier al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. De politie heeft een man van 27 en een jongen van 14 opgepakt die zich zouden hebben voorgedaan als agenten in Zwolle en omgeving. Op zeker 2 adressen in de stad werden bewoners bestolen van geld en sieraden. De politie kwam hen op het spoor via camerabeelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Het gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. Het weer, vanmiddag steeds minder regen bij ongeveer 20 graden. Morgen in het noorden nog een bui, op andere plaatsen zon en wolken. Het wordt opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

0: Kerstpardoel. En ik neem je mee.
1: Ja. Ik neem jou niet mee op vakantie.
0: Nee.
1: Sorry.
0: Nee, ik blijf hier.
1: Iemand moet op de winkel passen. Hè?
0: Dat bedoel ik. En vandaar dat ik dat maar ga doen. Ik ga voor mij daar wel voorop. Dat is verder geen probleem. Hé, maar ik heb naar je programma geluisterd natuurlijk onderweg hier naartoe.
1: En?
0: Ja.
1: Oh, ik denk ik krijg een cijfer.
0: Nee. Ik krijg een cijfer. Jij denkt dat ik hier met een bordje binnenkom. 7, 8 of
1: ja.
0: Zo. Ja, nee. Nee, het was wel een dikke 9. Voldoen.
1: Oh, een dikke 9. Zo.
0: Ja.
1: Nou, er zijn altijd verbeterpunten, hè?
0: Ja, daarom. Ja. Dus het kan altijd een 10, maar nee.
1: Joh. Nou.
0: Echt een dikke 9.
1: Oh, dikke 9. Dus, nou, fijn. Ja. Fijn, Henry.
0: Hé, hey, maar ik zei het al. We hebben ervan genoten natuurlijk. Net even wat foto's van de...
1: Ja, over het racen, hè?
0: Formule 1.
1: Ja, Formule 1.
0: Racen en zo, ja. Ik, mooie foto's trouwens.
1: Ja.
0: Mooie auto's.
1: Moet wel alles. Snel zijn om een foto te maken, maar het lukte.
0: Ja, dat wel natuurlijk, ja. Nee, maar dus je bent gisteren
1: ik zag
0: geweest.
1: Over, ja, trouwens. Ja, ik ben gisteren inderdaad even wezen geweest. Ja. Ja. Ja, de race ga ik gewoon op tv kijken.
0: Ja.
1: Maar goed, over die foto's gesproken. Er was dus, je kan natuurlijk gewoon ook een filmpje maken en daar een fotomoment uitkiezen. Hè?
0: Ja.
1: Dan heb je hem in ieder geval. Maar ik zag toch ook iemand... proberen op de ouderwetse manier een foto te maken. Maar dat was natuurlijk steeds... Ze gaan zo snel. Dat was steeds mis.
0: Mis.
1: Ja. Toen heb ik uiteindelijk wel uit de lijnen verlost en gezegd... joh, maak even... Hè, dat
0: ja.
1: Ja.
0: En dan kun je daar...
1: En dan kun je daar een moment uit... Dat was een goede tip.
0: Ja.
1: Dat geheel terzijde.
0: Zo zie je maar. Tips zijn altijd terug.
1: Maar chapeau voor inderdaad het vervoer er naartoe en ook terug... Het zijn echt duizenden mensen willen tegelijk natuurlijk zo'n beetje weg.
0: Ja.
1: En het was, je moet wel even wachten, hè, zo is het ook. Maar het is gewoon echt, was bij mij in ieder geval top geregeld.
0: Ja, daarom jammer dat het de laatste keer is.
1: Ja. Ja.
0: Wie weet komt het ooit weer terug.
1: Ja,
0: het gaat altijd weer om de stuivers, hè?
1: Ja, nou ja, de verhalen gaan natuurlijk dat als het een beetje misgaat in het Midden-Oosten... dat ze dan misschien toch weer terugkomen naar Zandvoort. Maar goed, we gaan het meemaken.
0: We wachten het gewoon af. Ik wens jou
1: eerst maar eens kijken hoe dit weekend gaat verlopen, hè?
0: Dat is zo. Ik wens in ieder geval een fijn weekend. Wat aardig leuke dingen doen vandaag.
1: Sowieso even de race kijken. En wat dacht je van mijn koffertje inpakken alvast?
0: Dat is ook belangrijk. Dat je onderweg bent, dat je denkt, ik ben dit te verreden, dat te verreden.
1: Ja, ik heb niet veel nodig. Alleen wat korte broeken natuurlijk, wat t-shirtjes.
0: Oké.
1: Hey, het wordt alleen maar mooi weer.
0: Ik zou zeggen, ciao!

0: Dries Roelvink en de bankzitters. Fantastico. Dit is een fantastisch tijdje. Die draaien natuurlijk bij Bingo FM. We zijn bezig met weekendlunch.
1: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgunst.

We hebben weer een mooie bingo schrijf deze week. Het is Henk Dissel en Chance, dat is een nieuwe single. En dat is hartstikke leuk weer. Een echte Henk Dissel plaat weer. En dat is genieten. En zeker tijdens de lunch hier op Bingo FM. Straks gaan we de favoriete weekendlunchartiest draaien.

0: Gerard Joling, niet voor één keer. Nou, twee keer, drie keer dan. Kan jou wat schelen, jongen. Het is zaterdagmiddag en je luistert naar Bingo FM. Recht uit het hart van de Domstad draaien we de lekkerste muziek voor jou.
1: Ik heb in mijn korte leven toch al heel wat meegemaakt. Zo word je opgehemeld en zo weer afgekraakt. Soms loopt de hele zwik voor een te gek idee te hoop. Maar na een tijdje ligt ook dat weer op de sloop. Ik maak me niet zo gauw meer druk,

Er is maar één ding dat me raakt. Dat is zo'n lekkere, strakke, blonde meid op een racefiets. Want daar blijf ik toch wel eventjes voor staan. Zo'n lekkere, strakke, blonde meid, ja, die heeft iets. Daar wil mijn hart wel eens ineens van overslaan. Over het stuur gebogen komt ze langs me heen.

kijk, daar gaat er net weer één. Die heeft er hier een fiets te leen. Want voor zo'n lekkere, strakke, blonde meid op een racefiets, ja, daar blijf ik toch wel eventjes voor staan. Zo'n lekkere, strakke, blonde meid, ja, die heeft iets. Daar wil mijn hart wel eens ineens van overslaan. Over het stuur gebogen.

0: Weekendlunch met Henry Verwoerd. Een broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal komt vandaag uit 1972. Het is er een van de classics. En My Lady of Spain. Dat is dat broodje speciaal.

Het broodje speciaal van vandaag is er een van de classics. Ik zei het je al, My Lady of Spain, hier bij je vrienden van de radio. We gaan straks nog natuurlijk de favoriete weekendlunchartiest draaien. Dat is

De zomerhit van Justin Derwill, cheerio. En natuurlijk ook niet die van Rutger van Barneveld vergeten. De zon zien zakken in de zee. Nou, overal als je het op tv ziet of op internet voorbij komt, iedereen die zingt dat nummer gewoon lekker mee. En dat is toch belangrijk natuurlijk, dat je een lekkere hit kan scoren. Nou, misschien dat dit ook wel een hit gaat worden. Hier is Mart Hoogkamer, Kroegen in de Hemel. In het

Jannes en dans tot de morgen met mij. Nou, een goede schoen aantrekken, dan zal de dansen best wel goed komen. We gaan er nog eentje doen voor het nieuws van 1 uur. Dat is hier van Cadans. De Jester Mix Vintage Remix, zoals dat dan ook wel heet. Lekker ritmisch verantwoord trouwens. Tot zo, na het nieuws.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS hoge importtarieven in op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het gaat om een magazijn van Ozon. De laatste tijd zijn er ook aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, een andere webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. Later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Tienduizenden fans zijn vanochtend met de trein naar Zandvoort gekomen voor de laatste Grand Prix in Nederland. Er is ruimte voor zo'n 100.000 bezoekers. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De man wilde met zijn 2 zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje, ook al zou het nog 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut schoot de hulp en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op een bui. Morgen vaker droog, dan is het 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

0: René Schuurmans, laat de zon in je hart. Ik keek net even naar buiten. Hij schijnt wel een beetje, maar als ik het weer moet geloven, dan krijgen we ook nog wel een buitje erbij. Maar goed, fijn dat je terug bent. Tweede gedeelte van de weekendlunch. Zaterdag uitvoering met Jorieke Sterken. En die zingt over vette boeren.
1: Kerels

favoriete weekendlunchartiest van vandaag, Colinda. En donderdag, de 7e, bij je vrienden van de Radio Recht uit het hart van de Domstad, draaien wij de lekkerste Nederlandstalige muziek. Vermoed bij je tot 2 uur. En ik hou muzikaal je hand vast in je lunchpakketje, mocht het nodig zijn. Een plaat, origineel van Corrie Konings, maar ditmaal door Ricky Velking. Druk je lijf tegen me aan.

Juri van Arnhem, en ik heb jou niet nodig. Het is maar even dat je het weet natuurlijk. Dat je denkt van nou, ze zullen me misschien wel nodig hebben. Nee, Juri heeft er helemaal geen problemen mee. Ik heb jou niet nodig. Zit je hier bij je vrienden van de radio. Bingo FM en vermoord bij je tot 2 uur. Met muziek van Tino Martin. Jong en dom.

0: Zoë Turan en Luna. Dobre en Twin. Maar als je je broodje zit te smeren, is het wel ritmisch verantwoord natuurlijk. Maar dat zeg ik al. Als je broodje zit te smeren, heb je kans dat de boter straks tegen het behang aan zit. Maar goed. Komt wel weer goed, schatje, zeggen ze dan. Tijd 2:03. Hier is Amar.
1: Elke droom is leeg. Zelfs de dag is zwart.

In die oude platendoos gekeken. Jure Pierre van Dam, dat bruine café. En Pierre de Hoog ook weer gelukkig gemaakt natuurlijk. Maar die is helemaal grote fan namelijk van Pierre van Dam. Dus bij deze gedraaid hier op zaterdagmiddag bij je vrienden van de radio. Suzanne.

Linda en ik wil geen zoen. Vrouwtje van Beep trouwens. What shall we do with the drunken sailor? Gewoon lekker rustig zijn roest uit laten slapen. Dat is het minste, denk ik. Ja, nog een paar minuten te gaan tot de gedenkende vermoord. En even een rustpuntje in de show. Dit is Ronnie van Bemmel en Perdona Me.

Ronnie van Bemmel, perdona me. Het is weer tijd voor mij om afscheid te gaan nemen. Ik ga de tafel weer afdekken. En de spullen in de vaatwasser zetten. En morgen tussen 12 en 2 ben ik er weer. Maak er een mooie dag van. Bye.

0: bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
2: Bingo FM in Utrecht.7FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS direct hoge importtarieven in van 50% op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Dat vloog in brand. Volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie in Brabant heeft gisteren een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald bij Oorschot. Een bestuurder stond stil met zijn auto en lag met zijn hoofd op het stuur. De man bleek te hebben gedronken en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. Hij heeft meerdere bekeuringen gekregen. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. En later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Dan het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op regen. Morgen vooral in het noorden een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Menno's Weekend met Menno Otger.

Goedemiddag, het is weer zaterdag. Dat betekent tijd voor Menno's Weekend. 2 uur lang draai ik de allerlekkerste muziek speciaal voor jou. Ben jij een engel die lacht? Daar trapten we mee af met van Henk Bernhard, moet ik zeggen. We gaan door met een Duitse schallplaat, namelijk Schuldenbrau, gezongen door Donnie samen met Chantal Jansen.

Ja, vaarwel, dat zeggen we tegen Drukwerk, de Amsterdamse formatie Drukwerk en het nummer Sylvia's Moeder. En het leuke is dat het origineel, dat werd gezongen door Dr. Hook en de Medicine Band, dat het een echt waar gebeurde verhaal is, want de frontman van Dr. Hook, die belde met de moeder van Sylvia, wat zijn buurmeisje was. En van die moeder hoorden ze dat haar dochter naar Mexico ging verhuizen en wilde gaan trouwen met een stierenvechter. Ach ja, het kan

Onze Utrechtse vriendin Marianne Weber was dat en ik wil vannacht. We gaan door met VOF de Kunst, oftewel de Art Company, want zo noemden ze zichzelf in Engeland. We kennen de band natuurlijk van Eén Kopje Koffie en Suzanne. Ze werden opgericht in 1983 in Tilburg en dit was ook een grote hit hoor. Retourtje Snake.

0: Super, Jeffrey Hezen was dat en loco, loco, loco. Wat een lekkere plaat, lekkere zomerse plaat. Ik hou ervan. Doe met John de Bever en als je het nu nog niet weet...
1: Het doet

Ja, zo heette die. Weg van jou, gezongen door Suzanne en Freek. En we kennen natuurlijk allemaal het vreselijke verhaal rondom de gezondheid van Freek. Maar ik ben blij verrast dat ze toch nog steeds regelmatig optreden. Door met Bram Bongers.

naar jou. En ik hoop dat ze inmiddels is aangekomen. Mickey van Wijk was dat. Stef Eckel, dat is de man waar we nu een plaat van gaan draaien. De Zwerver van Amsterdam. En ik zou zeggen, pak die trekharmonica er maar bij.

0: Ja, bier is bitter. Bier is beter dan de rest. Dat zingt Rob de Nijs hier bij Bingo FM. Manners Weekend, dat is de show waarin je luistert. Zometeen Henk Wijngaard, maar nu eerst Benny Nijman. En ik hoef je niet te zeggen hoe je leven moet.
1: Je bent alleen maar koppig. Jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren. Wat zeg je? Vieze woorden. Het hoort niet wat je doet. Je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden. Jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal.
3: Het dodelijke slachtoffer van de zwaardaanval op een Zweedse school is een meisje van 17. Drie leerlingen raakten gewond, waarvan twee ernstig. Een jongen van 12 en een jongen van 17. De aanval was gistermiddag op een middelbare school op zo'n 170 kilometer van Stockholm. De dader is door de politie neergeschoten en aangehouden. Het is een oud leerling van 18 jaar. Het is onduidelijk wat zijn motief was. Oud-eurocommissaris Siim Kallas is overleden. Dat maakt zijn dochter Kaja Kallas bekend. Siim Kallas werd eurocommissaris toen Estland in 2004 toetrad tot de Europese Unie. Daarvoor was hij premier geweest van Estland. Tot 2024 zat hij nog in het nationale parlement. Siim Kallas was 77 jaar. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De politie in Brabant heeft een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald. Het gebeurde gisterochtend bij Oorschot. Agenten hadden een melding gekregen van een bestuurder die stilstond op de vluchtstrook en met zijn hoofd op het stuur lag. De man bleek gedronken te hebben en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. De man werd meegenomen naar het bureau en kreeg meerdere bekeuringen. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De vader wilde met zijn twee zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje. Ook al zou het nog zo'n 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut liet de jongen schuilen en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer, vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen, vooral in het noorden, kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt dan 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Menno's Weekend met Menno Otger.

Ja, lekker hoor. Zo'n slagers medley in het tweede uur alweer van Menno's Weekend. Danny Christian, dat was de man die het allemaal zong. Door met Corrie Konings. Ja, en als Mary Gervaise, oftewel de zangeres zonder naam, de koningin van het levenslied is, dan is Corrie Konings toch wel de kroonprinses. Nog een keertje overdoen.

Het bandje Doe Maar was dat en Oké. En geef mij er dan maar twee en dat daar rijmt lekker. En vroeger had je ook zo'n reclame. Volgens mij was dat Bart de Graaf die dan riep, zeg maar nee, dan krijg je de twee. Ja, dat zit dan allemaal in mijn hoofd. En over in mijn hoofd gesproken, jij

0: is alleen.
1: Niets is alleen, zo heette het nummer, gezongen door Sherri-Ann. Vorige week was ze onze bingo schrijver en ik had haar vorige week vrijdag ook nog eventjes daarover aan de telefoon. Terug naar de jaren 80, samen met de band Toontje Lager. Dit is Ben Jij.

voor het oog van de nacht. Flair was dat hier bij Bingo FM. Manners Weekend, dat is het programma waar je naar luistert. We gaan door met een nummer van Claude. App en Vloed heet dat. En ik heb het eens eventjes opgezocht. Maar App en Vloed die ontstaan door de zwaartekracht van de maan en de zon die aan het water van de aarde trekken. En omdat de maan dichterbij is, trekt deze het water naar zich toe. Waardoor het daardoor weer hoogwater wordt, oftewel vloed. En door de draaiing van de aarde hebben we dat 2 keer per dag.

Rendezvous, zo heette het nummer, gezongen door Emma Heesters en Joris van Rossum. En die kennen we beter als de Belgische Meteor. Door met een van de zomerhits van dit jaar, Justin de Wild en Cheerio!

Ja, voor mij blijft hij altijd Siske de Rat. Danny de Bunk was dat hier bij Bingo. En het nummer heerlijk door met Tino Martin. Van de week zag ik hem nog op televisie bij het muziekfeest. Dit is Hou Me Vast.

Het reizen helemaal hier bij Bingo FM. De mannen wiens stemmen zo prachtig bij elkaar klinken. Acta en De Munnik waren dat. En jaren ver van hier. Door met Menzo Kortland en Sukkel in Amsterdam.

Van de week presenteerde hij nog het muziekfeest. Toen heette hij gewoon Jan Smit. Maar in de tijd dat hij dit nummer zong, en dat hoorde je ook wel een klein beetje, toen was het nog Jantje Smit. Eens zit het leven je weer mee. Jongens, het is bijna 4 uur. Ik ga afscheid van je nemen. Ik wens je een fantastisch mooi weekend. Tot volgende week. Bye bye.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man achter de zwaardaanval gisteren in Zweden zat mogelijk in gewelddadige chatgroepen. Daarin wordt geweld op scholen verheerlijkt, meldt een bron rondom het onderzoek. Ook zou de dader 20 minuten voor de aanval een foto hebben geplaatst met een zwaard erop, gemaakt op de wc op de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 om het leven. Er zijn 3 gewonden, 2 van hen liggen in het ziekenhuis. De dader is aangehouden, het is een oud leerling van 18 jaar. Hij wordt verdacht van moord en meerdere pogingen tot moord. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de hoofdredacteur, de uitgever en een vooraanstaand verslaggever van de militaire krant Stars and Stripes ontslagen. Ze zouden ongehoorzaam zijn aan de leiding. Aanleiding was een uitspraak van de hoofdredacteur. Hij zei dat er een rode lijn wordt overschreden als het Pentagon nieuws voor militairen zou gaan censureren. De verslaggever had gezegd dat ze voor de krant werkte en niet voor een regering. Stars and Stripes is onafhankelijk. Defensieminister Hegseth bestempelde de krant eerder dit jaar als woke. En in april werd de ombudsman van de krant al ontslagen. De Zuid-Afrikaanse bokser Solani Tete is doodgeschoten op straat. Volgens autoriteiten gebeurde dat voor zijn huis toen hij stond te wachten tot de poort openging. De 38-jarige bokser was op slag dood. Een 27-jarige medepassagier ligt gewond in het ziekenhuis. Er is niemand opgepakt. De Ronde van Spanje staat op het punt van beginnen. Het is de 3e grote wielerronde van het jaar, die vandaag opent met een individuele tijdrit door Monaco. Dit jaar doen er 9 Nederlanders mee. Een van hen is Steven Kruiswijk. Voor de 38-jarige renner van Visma Leasebike is het zijn laatste grote ronde. Het weer, vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. En het wordt 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Aperitief met Campbell de Bruin.

Het was 1993. Het was het begin van de carrière. Een Nederlandstalige carrière van Gerard Joling. Daarvoor zong hij Engelstalig. En wat we nu weten is dat best wel succesvol geweest. En nog steeds. Hij doet het wat rustiger aan. Hij gaat een beetje met pensioen, zegt hij. Maar hij blijft nog de leuke dingen doen. Dus hij gaat nog genoeg optreden. Maar wel een paar tandjes rustiger aan. Nou, rustiger aan ga ik het zeer zeker niet doen. Hartelijk welkom. Dit is Aperitief op de zaterdag en op de zondag. Mijn dank gaat natuurlijk uit aan Menno. Je hoorde net tussen 2 en 4. Even hier. Blijf nog even hier. Doe dat tot 6 uur. Pascal Jacobsen en Tabitha.

Jeffrey Kuipers, hij is zijn zangcarrière weer, heeft hij weer opgepakt. Het gaat af en toe met pieken en dalen. Hij was weer even gestopt. Hij is met zijn man 2 jaar terug naar Spanje. Benidorm is hij verhuisd. Daar hebben ze Cabos aan de Costa. En binnenkort zie je Jeffrey in het roer om. In september wordt dat uitgezonden, dus check het even. Ik zag het ook op zijn socials voorbij komen. Maar ook het zingen heeft hij dus weer opgepakt. Zometeen

0: Van levenslied tot nieuwe Nederlandse pop. Dit is popmuziek van Mo. Ja, niet helemaal nieuw. Het is een jaartje of 2, 3, denk ik, uit. Het is een bijzonder sportweekend. Want op dit moment zijn de heren, de mannen, hockeyheren. Oranje elftal is aan het, voetballen. Aan het hockeyen tegen India. En vanavond is er wel voetballen. Ik had van alles in mijn hoofd. Vanavond FC Utrecht. En natuurlijk is het ook het raceweekend. Want in Zandvoort wordt er gereced. Nou, wat een sportweekend, hè? Wellicht kijk je erna. Of met een half oog, zoals ik. Mijn plaatje aan het draaien. Toch kijk ik een beetje hockey.
1: Hey, Tino.

geopereerd, gedotterd, of in ieder geval aan zijn hartje geopereerd. Henkie Wijngaard, je gaat hem nu horen, een hitje uit 1989. Die sneeuwwitte bruidsjurk.

0: geen centen?
1: Mart Hoogkamer, ik heb nog wel even een tipje voor je. Mocht jij podcast luisteren. Ik kreeg al eerder een tipje van een goede vriendin van mij. Toen dacht ik van ja, ga ik toch niet naar luisteren. Ik vind het een beetje leuk om actualiteiten qua podcast te luisteren of iets. Maar ja, echt belangrijke dingen, zeg maar. Interessante dingen. Zeg nou, je moet die AD Hazes, de podcasters van Roxanne en André eens luisteren. En ik ben eraan begonnen in de vakantie en hij is leuk hoor. En hij doet het ook ontzettend goed, want die staat namelijk in de top 15 van toppodcasts. Dus het is de beste Nederlandstalige podcast. Op nummer 14. AD Hazes, zoek het even op Spotify, leuk. Hij is echt warm aanbevolen.
2: Zeg maar.

shaken. Je hoort de muziek van de Wannabes en Johnny Valentino. Bingo FM 107.7. DAB Plus en wereldwijd te beluisteren via het internet. En onder andere ook onze Bingo FM app.

Muziek van de Frank Boeien Groep en Welkom in Utopia. En deze plaat is nog wat ouder, van Astrid Nijg, eind jaren 70. Ik doe wat ik doe. We gaan straks even op de verjaardagskalender kijken. Die van deze zaterdag 22 augustus. Is nog even Fisherman's Friend draaien. Het is de nieuwe plaat van Donnie en Robert van Hemert.

En dan kijken we natuurlijk even op de verjaardagskalender. Het is een mooi lijstje. Vandaag is Felix Murders jarig. Hij is 80 jaar geworden. Nederlands radio- en televisiepresentator. Onder andere van Kassa. Dat deed hij destijds voor Vara. Kassa gaat binnenkort stoppen, toch? Of was dat Radar? Jan Tuyp, 78 jaar. Bas-gitarist van BZN. Ook kunnen we straks ook wel even wat van draaien. Jane Thomas, Belgische zanger, 54 jaar geworden. En Howie Darouche, hij is 53 geworden. Hij is een muzikant van de Backstreet Boys. En Iron Melaine, 41 jaar, Nederlandse presentatrice van Surinaamse afkomst. Zij schuift nog wel eens aan bij de Oranje Zomer, hè? Muzikaal gezien kunnen we een plaatje van Dave van Wel draaien. Hij is 40 jaar geworden, de zanger uit Nijmegen. Hij deed mee aan Ik geloof in mij. En eigenlijk van hem hoor je het minst, hè? Maar ja, hij werd ook een beetje als arrogant neergezet. Nou, zo direct draaien we wat van BZN. Frans Bauer komt eraan. Eens komt er voor jou een dag. En de jarige Dave van Wel is dit zijn grootste. Dit is eigenlijk Caramia. Maar hij heeft in de 2010 deze plaat in het Nederlands gecoverd. Je kent hem wel, hè? Jij kent hem al, hè?

Nou, we hebben deze toch nog even de basgitarist van BZN in het zonnetje gezet op deze zaterdag. Just an Illusion. Het tweede uurtje van Appetitief komt er al aan. Straks gaan we feestje vieren. Dat doen we met de nieuwe plaat van Femke Hengeveld. Zij is wat meer volkse kant op gegaan. Heel goed, heel populair. Een aanstekelijk nummertje. Maar ik zou nog wat van Frans Bauer draaien. En dat is deze populaire plaat. Deze klassieker. Een van zijn grootste hit, hè? Op Rode Rozen Vallen Tranen en deze. Eens komt er voor jou een dag. Dan heeft hij natuurlijk meerdere hits, hè, Frans Bauer.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving van gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving van vrijdag had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. Er ging een politieachtervolging aan vooraf, meldt de BBC. De politie had de achtervolging ingezet op een verdacht voertuig. Uiteindelijk reed die personenauto tegen het verkeer in en kwam in botsing met de politieauto. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Onder de slachtoffers zijn ook 2 politieagenten. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De verdachte van een zwaardaanval op een Zweedse school gisteren was mogelijk actief in gewelddadige chatgroepen. Ook postte hij een foto van het zwaard die was gemaakt op de wc van de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 jaar om het leven. De verdachte van 18 is aangehouden. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere locaties vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het weer bij ons dan. Het is redelijk zonnig. Met af en toe nog een klein buitje, ook vanavond. Vannacht op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Aperitief met Campbell de Bruin.

Een vrolijk en een nieuw begin. Tweede uurtje aperitief voor deze zaterdag. Zometeen de nieuwe van Roxy Dekker. Je hoorde de havenzangers Country Dance. En dit is Rob de Nijs en nummer 1 hit Bang.

er altijd, Judith Peters. En ik had het al iets eerder met Jeffrey Kuipers over een zanger die in een Benidorm verblijft. En dit is er eigenlijk ook weer eentje die in Benidorm, net zoals Ronnie van Bemmel, verblijft. En daar ook zingt Judith Peters met haar mannetje Henry. Luna komt eraan. Schoonzoon, dus de nieuwe.

0: Ja, bizar eigenlijk, hè? Er komt uit 1960, er zit bijna 65 jaar verschil tussen die plaat die ik daarvoor draaide. Luna, schoonzoon, en deze. André Hazes zou ik nog even draaien. Er komt zo direct een Piraten Classic aan. En deze staat ook op mijn playlist. 2013 was dit een grote hit van René Vroker. Daar sta je dan.
1: Dus

in mijn hart. Nou, voordat we een piratenplaatje gaan draaien, draai nog even een van die grote Nederlandstalige hits van dit moment. In het stadion op Zandvoort komt dit liedje bij en zingt iedereen lekker mee. Zwoele zomernachten. Denk jij

0: En dan is het tijd voor de Piratenclassic. En dat is een zwaar liedje van Stella Bos. Misschien wel haar mooiste. Liefste.
1: Dit is een Kendall de Bruin Piratenclassic.

Nog een kwartiertje is dit aperitief. En aperitief hoor je op de zaterdag en op de zondag van 4 tot 6. Zometeen veel plezier met Yuri Plezier. Mijn hart is geen hotel. En dit is Guus Meeuwis en Vergans. Ze houdt gewoon van mij.

aan dit kwartiertje waardig afsluiten. Met zometeen de laatste Marco Schuitmaker, Loesoe. Helaas, de hele boel bawaai is een hitje van Manke Nelis.

bij om 4 uur. Ik hoop je dan weer te spreken. Een fijne zaterdagavond. Laat hem lekker op Bingo FM staan. Want zonder ouwe hoer, heel veel hits. Non-stop. Als je lekker gaat kaarten of visite hebt. Gezellig. Muziek op de achtergrond. Graag tot morgen. Ik sluit af met Verder met mijn leven. Jannes.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Servië vraagt nu ook de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. Dat de Serviërs hulp vragen aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren daarnaast samen 124 brandweerlieden en 39 bluswagens. Op het circuit van Zandvoort heeft McLaren-coureur Lando Norris pole position veroverd voor de race van morgen. Max Verstappen kwam in de kwalificatie snelheid tekort. Hij start in de hoofdrace op plek 7. Daarmee wordt het lastig voor hem om te winnen in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. Op het WK hockey hebben de Oranje Mannen met 3-1 gewonnen van India. Daarmee is er een grote stap richting de halve finale gezet. In dezelfde groep spelen vanavond Argentinië en Engeland tegen elkaar. Afhankelijk van dat resultaat weet Oranje of het al geplaatst is voor de halve finales. Anders valt de beslissing maandag in het duel tegen Engeland. De vrouwen spelen morgen de laatste wedstrijd in de tweede groepsfase tegen China. Zij zijn al zeker van een plek in de halve finale. Het weer. Het is redelijk zonnig met af en toe nog een klein buitje. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Servië vraagt nu toch de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. De hulpvraag aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren brandweerlieden en tientallen bluswagens. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk waarbij 7 doden vielen. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Uiteindelijk reed die auto tegen het verkeer in en botste op de politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen kwamen om. Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al in vergevorderde staat van ontbinding. De kop en de staart ontbreken. Het gebeurt niet vaak dat een dwergvinvis strandt op een waddeneiland. De laatste keer was 26 jaar geleden. De dwergvinvis is een relatief kleine walvissoort. Een volwassen exemplaar is doorgaans zo'n 7 meter lang en weegt 4 of 5 ton. De technische staf van de nieuwe Oranje-bondscoach Xavi Hernandez is compleet. Hij neemt Ruud van Nistelrooy en Adil Ramzi als zijn assistenten. Patrick Lodewijks blijft de keeperstrainer. Daarnaast neemt Xavi 3 Spaanse assistenten mee. Een van hen is zijn broer. Volgens de nieuwe bondscoach heeft iedereen in de staf zijn eigen rol en expertise. Ruud van Nistelrooy was eerder ook assistent van bondscoach Koeman. Voor Ramzi is de functie nieuw. Hij was sinds 2 jaar coach van Oranje onder 18. Het weer. Vanavond nog een paar buitjes. Vannacht overwegend droog bij 10 tot 15 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. Verder droog en zonnig en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere plekken vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moet zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Canada komt met tegenmaatregelen als reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde Canadese producten. Het land gaat importheffingen opleggen op een aantal producten uit de VS, zegt premier Carney. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn mislukt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. Premier Carney zegt ook dat er steunmaatregelen zullen komen voor sectoren die getroffen worden door de Amerikaanse heffingen. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd de achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij het instituut Mijnbouwschade zijn ruim 220 schademeldingen binnengekomen na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen, omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moest zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: Tommy Costa met Lang.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn gisteren geklapt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Max Verstappen start morgen vanaf plek 7 bij de hoofdrace van de Grand Prix in Zandvoort. Hij kwam snelheid tekort in de kwalificatie en wijt dat aan fundamentele problemen met zijn auto. Verstappen denkt dat er in de race morgen weinig beters in zit in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. Lando Norris van McLaren start op pole position. Het weer. In het noorden komt nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Luister eens, Pikkie. Het was maar weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij de aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een wandelaar die afgelopen middag langs de Maas bij Venlo liep, heeft een dode vrouw gevonden. De politie houdt er rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Haar identiteit is nog niet bekendgemaakt. De politie is op zoek naar wandelaars die iets hebben gezien bij de Maas in Venlo. In de Eredivisie heeft PEC Zwolle gewonnen van SC Heerenveen. Het werd 2-0. Bij FC Utrecht tegen Sparta Rotterdam werd er afgelopen avond ook meerdere keren gescoord, maar daar werd het een 3-3 gelijkspel. AZ staat na een 2-0 winst op Fortuna Sittard bovenaan in de Eredivisie. De club uit Alkmaar heeft 3 uit de 3 wedstrijden gewonnen en staat dus nu bovenaan. Het weer: in het noorden komt nog een buitje voor, verder is het droog. Ook vannacht, en het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Jumbo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Bij een ernstig ongeluk in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd die achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. 2 ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan dat de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. In het noorden komt er nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder blijft het droog en vrij zonnig. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak

Ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezit.

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fijn. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Hij zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereiding van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam afgelopen middag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur afgelopen middag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn opgelegd. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor de sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. In de Eredivisie werden afgelopen avond nog 3 wedstrijden gespeeld. En AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel 3-3. Het weer is bijna overal droog, alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. De komende dag in het noorden opnieuw kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.